0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Gil. Omroep Avro Tros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Gil speelde vanaf 2016 in de Avro Tros-serie Flikker Rotterdam. 2 weken geleden was de laatste draaidag van het 9e en laatste seizoen. Acteur en regisseur Martin Swap noemt Gil een markante, eigenwijze en eigenzinnige acteur die van niets iets kon maken. Gil overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. Er zijn vorig jaar wereldwijd meer kinderen gevaccineerd dan de jaren ervoor, blijkt uit cijfers van UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar de eerste dosis van de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio. Het gaat om zo'n 110 miljoen kinderen, 116 miljoen kinderen. Het aantal ingeënte kinderen is nog wel altijd lager dan in 2019 voor de coronapandemie. UNICEF ziet dat vooral kinderen in conflictgebieden geen toegang tot vaccinaties hebben. Ook ziet de organisatie dat de desinformatie over vaccineren toeneemt. De grens tussen Gibraltar en Spanje is sinds middernacht na meer dan een eeuw open. Gibraltar is een Brits overzees gebiedsdeel dat vastzit aan Spanje. Na de Brexit werd het een officiële douanegrens, maar vorig jaar werd afgesproken dat Gibraltar bij de Schengenzone komt. Dagelijks steken zo'n 15.000 forensen de grenzen over. Vaak moesten ze lang wachten. Een door staalslakken vervuild terrein in Velzen-Noord wordt gesaneerd. Een plan van Tata Steel is door de Omgevingsdienst goedgekeurd. Op het terrein in Velzen-Noord lagen jarenlang staalslakken opgeslagen, een restproduct van de staalproductie. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem terechtgekomen. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm bij 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Dit is Radio Horizon.

zon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleemde, Kranendonk en Valkenswaard. En de

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Omroep Avro Tros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde sinds 2016 in de Avro Tros-serie Flikker Rotterdam. 2 weken geleden was de laatste draaidag van het 9e en laatste seizoen. Acteur en regisseur Martin Swaap zegt dat de cast en crew van Flikker Rotterdam enorm geschrokken is. Hij noemt Geel een markante, eigenwijze en eigenzinnige acteur die van niets iets kon maken. Kees Geel overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. De Amsterdamse politie heeft gisteravond in en rond de Wallen een grote actie gehouden tegen mensenhandel. Er zijn meerdere mensen opgepakt, maar de politie zegt niet om hoeveel aanhoudingen het gaat. Agenten liepen met afgeschermde gezichten, stormrammen en speurhonden over de Wallen en kwamen in actie. Volgens het Parool werd er ook iemand aangehouden in een sportschool. Wereldwijd zijn er vorig jaar meer kinderen ingeënt dan de jaren ervoor, melden UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar een eerste DTP-prik. Toch worden nog altijd niet zoveel kinderen gevaccineerd als voor de coronaperiode. Vooral voor kinderen in conflictgebieden zijn er steeds minder vaccins beschikbaar, zegt UNICEF. In de Verenigde Staten is op dit moment een uitbraak van een darmparasiet die ernstige diarree kan veroorzaken. Meer dan 7000 mensen in 30 staten zijn al ziek geworden. Mensen kunnen de parasiet binnenkrijgen via vervuild water of besmet voedsel. Vooral in de staat Michigan zijn veel gevallen gemeld. Daar is besmette sla mogelijk de oorzaak. Gezondheidsorganisaties adviseren Amerikanen om hun groenten en fruit eerst goed te wassen. Het weer is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm, het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 5 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De douane gaat extra maatregelen nemen tegen de smokkel van sigaretten. Dit jaar zijn al 106 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Door de hoge accijns in Nederland is de smokkel van tabak volgens de douane een belangrijk verdienmodel voor criminelen geworden. Daarom komen er meer controles, vooral in de Rotterdamse haven. Ook begint de douane op Schiphol een proef met speciale scanners die koffers met sigaretten kunnen herkennen. Door de smokkel van sigaretten loopt de overheid veel belastinggeld mis. Wereldwijd zijn er vorig jaar meer kinderen ingeënt dan de jaren ervoor, melden UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar een eerste DTP-prik. Toch worden nog altijd niet zoveel kinderen gevaccineerd als voor de coronaperiode. Vooral voor kinderen in conflictgebieden zijn er steeds minder vaccins beschikbaar, zegt UNICEF. De Amsterdamse politie heeft gisteravond in en rond de Wallen een grote actie gehouden tegen mensenhandel. Er zijn meerdere mensen opgepakt, maar de politie zegt niet om hoeveel aanhoudingen het gaat. Agenten liepen met afgeschermde gezichten, stormrammen en speurhonden over de Wallen en kwamen in actie. Volgens het Parool werd er ook iemand aangehouden in een sportschool. Na meer dan een eeuw is er een eind gekomen aan de grenscontroles tussen Gibraltar en Spanje. Sinds middernacht worden bezoekers op de grens niet meer gecontroleerd. Gibraltar is een Brits overzees gebiedsdeel dat vastzit aan Spanje. Sinds de Brexit in 2016 was er discussie over de grens. Vorig jaar spraken de EU, Spanje en het VK af dat Gibraltar bij de Schengenzone komt en mensen dus vrij kunnen reizen. Door de verandering komt er een einde aan de vaak lange wachttijd voor de 15.000 forensen die dagelijks de grens overgaan. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm, het wordt 24 tot 30 graden. En er waait een matige tot krachtige noordoostenwind. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 6 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Omroep Avro Tros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde sinds 2016 in de Avro Tros-serie Flikker Rotterdam. 2 weken geleden was de laatste draaidag van het 9e en laatste seizoen. Acteur en regisseur Martin Swaap zegt dat de cast en crew van Flikker Rotterdam enorm geschrokken is. Kees Geel overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. In de eerste helft van dit jaar heeft de douane ruim 100 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Daarover is in Nederland dus geen belasting betaald. Door de hoge Nederlandse accijns is tabak een belangrijk verdienmodel voor criminelen geworden, zegt de douane. Daarom gaat de dienst actiever controleren op tabaksfraude, vooral in de Rotterdamse haven en op Schiphol. Vannacht waren er opnieuw over en weer aanvallen tussen de VS en Iran. In Kuwait en Bahrein zijn Amerikaanse wapenopslagplaatsen geraakt. De VS zegt dat het tientallen militaire doelen in Iran heeft aangevallen vlakbij de straat van Hormuz. President Trump dreigt met aanvallen op elektriciteitscentrales en bruggen als Iran niet aan de onderhandelingstafel komt. Wereldwijd zijn er vorig jaar meer kinderen ingeënt dan de jaren ervoor, melden UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar een eerste DTP-prik. Toch worden nog altijd niet zoveel kinderen gevaccineerd als voor de coronaperiode. Vooral voor kinderen in conflictgebieden zijn er steeds minder vaccins beschikbaar, zegt UNICEF. En Spanje heeft zich gisteravond overtuigend geplaatst voor de finale van het WK voetbal. De Spanjaarden waren in de halve finale te sterk voor Frankrijk. Het werd 2-0. Vanavond is de tweede halve finale tussen Argentinië en Engeland. De winnaar daarvan neemt het zondag in de finale dus op tegen Spanje. Het weer. Vandaag is het zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. Er waait een matige tot krachtige noordoostenwind. Later op de dag in het oosten kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hit.

Horizon. Horizon. For love's sake, each mistake, oh, you.

0: nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen TV.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
2: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 7 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van rollen in Baantje en Flikker Rotterdam. Hij brak in 2004 door met zijn hoofdrol in de film Simon, waar hij een gouden kalf voor won.
4: Nou, het is dat ik zo keihard ben, anders zou ik zo kunnen huilen.
3: Daarnaast was Kees Geel een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Bij Ter Apel opent vandaag een nieuwe dagopvang voor asielzoekers. Mensen hoeven dan niet meer buiten op het gras te wachten. De opvang komt in een leegstaand kantoorpand vlakbij het aanmeldcentrum. Er is water, stroom en wifi en er kunnen 80 tot 120 mensen terecht. Minister Van der Brink wil zoiets doen tegen de onrust rond het centrum. Ook is de omgeving van het aanmeldcentrum veiligheidsrisicogebied. De politie mag mensen dus preventief fouilleren. De Amsterdamse politie heeft gisteravond in en rond de Wallen een grote actie gehouden tegen mensenhandel. Er zijn meerdere mensen opgepakt, maar de politie zegt niet om hoeveel aanhoudingen het gaat. Agenten liepen met afgeschermde gezichten, stormrammen en speurhonden over de Wallen en kwamen in actie. Volgens het Parool werd er ook iemand aangehouden in een sportschool. Spanje heeft de finale van het WK voetbal bereikt. De Spanjaarden wonnen gisteren met 2-0 van Frankrijk door een rake strafschop van Oyarzabal en een treffer van Pedro Porro.
5: Dit is een kans voor Pedro Porro. Is het 2-0? Dit is 2-0. Pedro Porro, de rechtsback, kust het logo van Spanje en viert het met de bank die leegstroomt. 0-2 na nog geen uur spelen.
3: Vanavond spelen Engeland en Argentinië tegen elkaar in de andere halve finale van dit WK. Het weer. Vandaag is het zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. Er waait een matige tot krachtige noordoostenwind. Later op de dag in het oosten kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer. Onder andere op de N3 vanuit Papendrecht naar Dordrecht. Voor de A16 3 kilometer en 15 minuten. Komt ook door een omleiding, want die N3 is onderdeel van een omleiding van een ongeluk op de A15. Daarom wordt het daar nu extra druk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Rolf Simons.

0: daar in de Munich en niet of nooit geweest. We begonnen met Denise Williams.
1: De ochtend van Horizon met Rolf Simons.
0: Let's hear it for the boy, zo heette dat liedje. En ja, Agda in de Munich en niet of nooit geweest. Dat moet een van hun allereerste hits geweest zijn. Ergens in 1997 begonnen ze met optreden, raakten ze wat bekend. En dit komt uit 1998, dus dit moet een van hun eerste hits geweest zijn. Ik weet het wel bijna zeker, denk ik. Ja. Hey, goedemorgen en welkom in de ochtendshow van woensdag 15 juli. Het is nog steeds een hete en warme dag, maar ik heb op mijn weerapp gekeken. Volgende week ziet het er toch allemaal wel wat aangenamer uit. Tenminste, wat meer Nederlands zomerweer. Even kijken wat die weer zegt, hoor. De komende 10 dagen, ja, ik vind het altijd spannend. Maar zaterdag zou het bijvoorbeeld al 23 graden zijn. Zondag 21 en dan de rest van de week zo 21, 23, 22 graden. Ook weinig zon. Maar dan hebben we even de tijd om de hitte uit ons huis te krijgen. Als je geen airco's hebt, zoals ik. Want ja, tegen de middag, zo rond een uur of 5, dan is het op mijn werkkamer en slaapkamer wel 27 graden. Dan doe ik 's avonds en 's nachts doe ik alles open. Ik wil nog wel eens de wekker zetten rond een uur of 4, half 5. En dan zet ik alles open, ook de voordeur. En dan sluit ik dat helemaal af met een wandelwagen en wat dingen eronder. Dus als er een mafkees zou zijn, die denkt, zal eens even dit huis binnenkomen. Nou, dan moet hij wel redelijk wat lawaai maken om het allemaal aan de kant te zetten. En ja, dan lukt het me wel met de achterdeur open, alle ramen open. En dan waait het lekker door en dan krijg ik het wel weer naar 24 graden. Maar in de loop van de dag stijgt het weer. En ja, ik heb altijd geroepen, als je een airco hebt, moet je ook alles dicht houden. Ja, nou, wat heeft een airco dan voor zin? Ja, ik snap ook wel dat je niet alle deuren open kunt zetten. Want ja, dan is zo'n airco ook zichzelf aan het rotwerken zonder dat er iets gebeurt. Maar dus ja, als je dan toch alles dicht moet houden, dan wil ik het wel gewoon met een ventilator proberen. Want soms heb ik gewoon het idee, als het lucht een beetje verplaatst wordt, ben ik ook al tevreden. Maar goed, er is veel over te zeggen. Toen wij in Italië waren, zaten wij op de vierde verdieping van een appartementencomplex. Dat was het bovenste gedeelte. Daar scheen dus de hele dag de zon op. Die airco kreeg het gewoon niet lager dan 24 graden. Maar als het dan buiten 35 is, dan is 24 echt wel prima. Want iedere keer als je naar buiten komt, dan krijg je zo'n soort condensuitslag. Goed, we hebben de Simple Shazam, de open deurplaat, de Horizon Agenda, het weer en natuurlijk de jarige. Linda Ronstadt is jarig, dat geldt ook voor Bertus Borgers, Alicia Bridges, Rob Geus van SBS6, je kent hem nog van de Smaakpolitie, en Trevor Horn, die is ook jarig. Producent, maar ook de basgitarist in de band van Seal, ja zeker. Maar hij is vooral bekend als producer en een van de grote hits die hij produceerde was deze van Frankie Goes to Hollywood. Uit 1984. Hier is Two Try.

Ook de videoclip was een mooie. Het was een soort tweestrijd tussen Ronald Reagan en Leonid Brezhnev, denk ik, was toen de tijd de baas van Rusland. Het was Hartje Koude Oorlog 1984 en dit was een grote hit van Frankie Goes to Hollywood. Geproduceerd door de jarige Trevor Horn. Hij wordt vandaag 77. Woo!

0: Wake Me Up Before You Go Go. En dat was Wham. En daarvoor Madcon en Ray Dalton en Don't Worry. Straks het nieuws van Beyond rond 7:55. Ook Andrew Gold staat voor je klaar. Maar nu eerst de laatste van Alex Warren. Die heet Fever Dream.
1: Radio. Horizon.

0: Andrew Gold hier bij Radio Horizon en Lonely Boy. En zometeen het nieuws van bij ons. Ook Mark Koon komt eraan. Maar nu eerst naar de ANWB voor de verkeersinformatie.
1: Radio Horizon verkeersupdate.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits verloopt tot nu toe eigenlijk vrij gemoedelijk. Al loopt het wel wat spaak op de N3 vanuit Papendrecht naar Dordrecht. Ongeveer 5 kilometer en 20 minuten vertraging. Ook op de A16 naar Rotterdam toe vielen tussen Breda en knooppunt Klaverpolder 10 kilometer en een kwartier. En wegwerkzaamheden dan op de A27 Breda-Utrecht. Tussen Nieuwendijk en Noorderloos 10 minuten over 5 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
3: Rolf Simons.
1: Simpel Simons.

0: We gingen terug naar 1991 en ik heb lekker meegezongen met Mark Cohn. Een Walking in Memphis. Een one-hit wonder van deze man met die geweldige stem.
1: Zuidoost-Brabant is van Radio Horizon.
0: Goedemorgen, welkom bij het nieuws van bij ons. Drie berichten uit onze regio en we beginnen in Valkenswaard. Een inwonerspetitie om de bushaltes op de markt te behouden is in 2 weken tijd meer dan 300 keer ondertekend. De petitie heet Houd de bus op de markt en startte begin juli. Zowel online als op papier bij bushaltes op de markt, de Schutsboom en het Van Herlaarhof. Het probleem zit in de regelmatige afsluitingen van de markt voor weekmarkten en evenementen. Daardoor komen bussen niet meer langs de centrale haltes en moeten vooral oudere en minder mobiele reizigers een stuk verder lopen. De initiatiefnemer vraagt de gemeente om de oorzaak aan te pakken in plaats van de gevolgen. Ze wil dat de markt alleen bij zwaarwegende redenen wordt afgesloten en dat weekmarkten en evenementen zo worden ingericht dat bussen gewoon kunnen blijven rijden. Tekenen kan via haltesopdemarkt.petities.nl. Dan naar Leende. De gemeente Heesleende test deze zomer een nieuwe manier van onkruidbestrijding in de wijk Het Bultje. Samen met uitvoeringsorganisatie Ergon gebruikt de gemeente een elektrische hete luchtmachine. Die brandt onkruid weg zonder chemische middelen en stoot niets uit tijdens het werk. De proef richt zich op stoepen en andere verharde delen van de openbare ruimte. Op rijbanen wordt de machine niet ingezet door de verkeersveiligheid. Inwoners zien de komende weken een andere machine in de wijk dan ze gewend zijn. Als de proef dit jaar goed verloopt, herhaalt de gemeente hem in 2027 en na 2 jaar volgt een besluit over bredere toepassing in de gemeente. En tot slot aandacht voor watergebruik in onze regio. Deze week start een landelijke campagne om mensen bewuster te maken van hun watergebruik. De slogan is: word geen douchebak, bek, fris in 5 minuten. Gemiddeld gebruikt iedereen in Nederland 118 liter drinkwater per dag. 40% daarvan gaat op onder de douche. Collega's van 1 Kempen gingen in Hapert de straat op om te vragen hoe zuinig mensen in de Kempen zijn met water. En dat filmpje kun je zien op 1kempen.nl. Dit was het nieuws van bij ons. Dit en nog veel meer kun je teruglezen op rtvhorizon.nl of in de Horizon-app voor iOS en Android. Zometeen het weer. En nu Barry White.
2: Simpel Simons.

nieuwe Lost Frequencies heet Live It All. Daarvoor ook nog You See The Trouble In Me van Barry White. En vandaag wordt het warm met maximaal rond 30 graden. De zon schijnt volop, dus let goed op jezelf. Morgen donderdag blijft het heet met maximaal rond 30 graden. Vrijdag wordt het koeler met rond de 28 graden. Dus donderdag nog warm, maar daarna gaat het voorbij. En op zaterdag wordt het zelfs 23 graden. Het is 7:15 op deze woensdagochtend.

0: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
1: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
2: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
3: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitaliteit.

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhese heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
0: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
3: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Chipmachinemaker ASML doet het beter dan verwacht. De winst over het afgelopen kwartaal viel met 9,3 miljard euro een stuk hoger uit. Vooral vanwege de snelle AI-ontwikkelingen. Het bedrijf heeft nu ook de verwachting voor de rest van het jaar opgeschroefd. ASML denkt dat de omzet niet tot 40, maar tot 45 miljard kan oplopen. De douane gaat extra maatregelen nemen tegen de smokkel van sigaretten. Dit jaar zijn al 106 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Door de hoge accijns in Nederland is de smokkel van tabak aantrekkelijk voor criminelen. Dat leidt tot allerlei problemen, zegt de douane.
5: Nou, het begint dat voor onze schatkist wel wat geld mislopen. Maar het tweede is toch ook het verdienmodel van de georganiseerde criminaliteit. Hiermee zorg je dat de grote drugsbazen nog een centje extra verdienen.
4: Daarom komen er meer controles, vooral in de Rotterdamse haven. Mensen schatten de inflatie hoger in dan die daadwerkelijk is. De inflatie ligt de afgelopen 2,5 jaar rond de 3%, maar voelt voor mensen als 8%, meldt het CBS. Het verschil tussen de gevoelsinflatie en de werkelijke inflatie is gegroeid, onder meer door de spanningen in het Midden-Oosten. Het skelet van een T-Rex is op een veiling in New York verkocht voor bijna 44 miljoen euro. Daarmee is het de duurste dino ooit. De T-Rex, genaamd Gus, is volgens het veilinghuis de grootste en meest complexe T-Rex ooit gevonden.
6: Gus is one of the biggest and most complete T-Rex ever found. It was first discovered about 5 years ago on a privately owned parcel of ranch land.
4: Het dinoskelet is 11 meter lang en bijna 4 meter hoog. Het weer, vandaag opnieuw zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. In het oosten is later kans op een enkele onweersbui. Morgen iets minder warm en vanaf vrijdag stijgt overal de kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits valt tot nu toe eigenlijk wel mee in de regio. Al is er nu wel een ongeluk bijgekomen op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht. Bij knooppunt De Stok is de weg helemaal dicht. Onbekend hoe lang het daar gaat duren. Je kunt nu nog lokaal omrijden. Verder andere files, zoals op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Empel en Waardenburg. 8 kilometer en 20 minuten. Dan de A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en knooppunt Gorkum. 10 minuten door de wegwerkzaamheden. En het is nog druk op de N3 vanuit Papendrecht naar Dordrecht. Vanaf Dordrecht file totdat je de A16 op kunt. 6 kilometer en 35 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Simons.
8: Simpel Simons.

0: Billy Joel en Honesty hier bij Horizon. En we begonnen met Bebe Rexha en Faithless.
1: Vandaag in het verleden.
0: En dat heette natuurlijk New Religion. En dat was natuurlijk op een oud deuntje van Faithless. Goedemorgen. Welkom in de ochtend van Horizon deel 2. En vandaag een verhaal over iets wat in bijna elke Nederlandse keuken staat, namelijk margarine. Het begon precies 155 jaar geleden op 15 juli 1869. Denk je in. Frankrijk, 1869, Napoleon III zit op de troon. Hij denkt, we hebben een probleem, boter is duur, boter is schaars. Wat als we iets kunnen maken dat lijkt op boter, maar goedkoper en ook langer houdbaar. Hij geeft opdracht, vind een vervangmiddel. En wie pakt die opdracht aan? Een Franse voedselchemicus, Hippolyte Méga Morière. Hij gaat aan het werk. En wat gebeurt er? Op 15 juli 1869 krijgt hij patent op margarine. Een nieuw product, gemaakt uit dierlijke vetten, maar goedkoper en veel langer houdbaar dan boter. De voordelen, gigantisch. Arme families konden nu iets smerigs op hun brood. Schepen konden het meenemen zonder dat het bedierf. Het was een revolutie in de voeding. Maar het product evolueert. In 1902 krijgt Wilhelm Norman patent op hydrogenisatie. Een proces dat vloeibare olie in vaste vorm omzet. Nu kon je plantaardige olie gebruiken in plaats van dierlijk vet. En dat is nog goedkoper en modern. Unilever voegt nu plantensterolen toe aan margarine. Stoffen die cholesterol in je bloed verminderen. Van simpel vervangmiddel tot, ja, gezondheidsproduct. Ik blijf het nog steeds vreemd vinden. Dus vandaag heb je brood. Een erfenis van ruim 155 jaar innovatie. Jazeker. En we hebben vandaag ook nog een dag natuurlijk. Want het is een speciale dag. Niet voor één persoon, maar voor miljarden. Want vandaag vieren we alle jongeren ter wereld met hun talenten. Het is Wereldjonge Talentendag. En wie heeft deze dag bedacht? Nou, de Verenigde Naties. En waarom? Omdat zij vinden dat jonge talenten niet genoeg worden gewaardeerd. Te veel jongeren kunnen hun dromen niet waarmaken. Kijk naar de werkeloosheid. Jongeren hebben meer moeite om werk te vinden dan ouderen. Ze hebben alle talent, alle energie, alle ideeën, maar geen kans. En dat vindt de VN onacceptabel. Dus op 15 juli zeggen we, jonge talenten verdienen erkenning. Of je nu goed bent in kunst, sport, techniek, duurzaamheid of ondernemerschap, jouw talent telt. Een jong meisje kan briljant programmeur zijn. Een jongen kan een fenomenale voetballer zijn. Een ander kan schrijven als een engel. Ze hebben allemaal iets unieks te bieden. Het probleem? Ze krijgen niet altijd de kans om dat te laten zien. Of ze krijgen geen steun, geen mentor of geen begeleiding. Dus vandaag vragen we werkgevers, scholen en overheden, geef jonge talenten een kans, laat hen groeien en investeer in hun toekomst, want zij zijn onze toekomst. Zometeen de Horizon Agenda. Climby Fisher staat voor je klaar, maar nu eerst I Like to Move It, Move It. Hier is Real to Real.
2: De ochtend van Horizon met Rolf Simons. Simpel Simons.
3: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like

0: Tijdens de ASML Zomerspelen, die duren tot 19 augustus... krijgen kinderen tot 13 jaar de kans om 6 weken lang gratis deel te nemen aan sport- en spelactiviteiten in de buurt. De Zomerspelen worden georganiseerd in Eindhoven, Helmond, Veldhoven, Geldrop en Mierlo, en dit jaar ook voor het eerst in Valkenswaard. In de eerste weken vinden activiteiten plaats op de vertrouwde plekken in de wijk, zoals pleinen en speelvelden. In de weken daarna maken kinderen kennis met verschillende sporten bij sportclubs op locatie. Deelname is laagdrempelig en kinderen kunnen zelf kiezen welke activiteiten en hoe vaak ze meedoen. Meer informatie vind je op asmlzomerspelen.nl. Tijdens Dorpplein in de Kijker kunnen bezoekers kennis maken met de bijzondere geschiedenis van Bulldorpplein. Die middag begint in het monumentale kantinetheater met een korte filmpresentatie over het ontstaan en de ontwikkeling van Dorpplein. Daarna verzorgen de zogeheten cicerones, dat zijn deskundige inwoners van het dorp, een rondleiding langs markante plekken in het dorp en de natuur. En als afsluiting volgt nog een korte rondleiding door het kantinetheater. Op woensdag 29 juli aanmelden kan via events@vvvkranendonk.nl. Na aanmelding ontvangen deelnemers aanvullende informatie. Al jaren stopt het team van de Hollandse Hoeve tijd en energie in het creëren van een leuke speurtocht door het Maisdoolhof. Doolhof is jaarlijks geopend van medio juli tot de tweede week van september. En is te vinden bij de kinderboerderij de Hollandse Hoeve aan de Turnhoutseweg 46 in Reuzel. Tot zover weer dit blokje agendaberichten. Alle evenementen in deze berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.

0: Een eerlijk duet tussen Eric Clapton en Tina Turner en Tearing Us Apart hier bij Radio Horizon. En daarom is het 8:55 geworden.
1: Rolf Simons.
0: Tijd voor het nieuws van bij ons. We beginnen met aandacht voor watergebruik in onze regio. Want deze week start een landelijke campagne om mensen bewuster te maken voor hun watergebruik, van hun watergebruik. De slogan is: word geen douchebag. Fris in 5 minuten. Douchebag, ja. Het is leuk gevonden. Gemiddeld gebruikt iedereen in Nederland 118 liter drinkwater per dag.

0: www.onkruid.nl. Dan Aleende. De gemeente Hees Aleende test deze zomer een nieuwe manier van onkruidbestrijding in de wijk Het Bultje. Samen met uitvoeringscoreorganisatie Ergon gebruikt de gemeente een elektrische hete luchtmachine. Die brandt het onkruid weg zonder chemische middelen en stoot niets uit tijdens het werk. De proef richt zich op stoepen en andere verharde delen van de openbare ruimte. Op rijbanen wordt de machine niet ingezet door de verkeersveiligheid. Inwoners zien de komende weken dus een andere machine in de wijk dan ze gewend zijn. En als de proef dit jaar goed verloopt, herhaalt de gemeente hem volgend jaar. Na 2 jaar volgt een besluit over bredere toepassing in Hees Aleende. En dan tenslotte Valkenswaard. Een inwonerspetitie om de bushaltes op de markt te behouden is in 2 weken meer dan 300 keer ondertekend. De petitie heet Houd de bus op de markt en startte begin juli. Zowel online als op papier bij de bushaltes op de markt, de Schutsboom en het Van Herlaarhof. Het probleem zit in de regelmatige afsluiting van de markt voor weekmarkten en evenementen. Daardoor komen bussen niet meer langs de centrale haltes en moeten vooral oudere en minder mobiele reizigers een stuk verder lopen. De initiatiefnemer vraagt de gemeente om de oorzaak aan te pakken in plaats van de gevolgen. Ze wil dat de markt alleen bij zwaarwegende redenen wordt afgesloten en dat weekmarkten en evenementen zo worden ingericht dat bussen gewoon kunnen blijven rijden. Tekenen kan via haltesopdemarkt.petities.nl. Dit was het nieuws van bij ons. Dit en nog veel meer. Lees je terug op rtvhorizon.nl of in de Horizon-app voor iOS en Android. Nu naar een leuk hitje uit de hitparades van vandaag. Hier is Topic en Becky G en Sorry Papi.
1: Radio Horizon. Simpel Simons.

0: Het deuntje van La Collegiala zit erin. Hè? Topic en Becky G en Sorry Papi. Zometeen de open deurplaat. We gaan terug naar 2001. En nu naar de ANWB.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits verloopt niet geheel vlekkeloos. Zo is er een ongeluk gebeurd bij Geldermals op de A2 richting Utrecht vanuit Den Bosch. Vanaf Zaltbommel een kwartier vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Verder ook de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda en Zevenbergse Hoek. Een kwartier over 5 kilometer. En dan op de A27 Breda-Gorkum file voor knooppunt Gorkum zelf. 5 kilometer en 10 minuten door de wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
3: Rolf Simons.
1: Simpel Simons.

0: Chesnix en Boney M en Rasputin.
1: De open deurplaat. We dalen af. In de muzikale schatkamers van Horizon. De open deurplaat.
0: Vandaag is het 15 juli 2026 en precies 60 jaar geleden was het een bijzondere dag, want Percy Sledge kreeg zijn eerste gouden plaat voor het nummer When a Man Loves a Woman. Een wereldhit en niet zomaar een gouden plaat. Het was ook de allereerste gouden plaat ooit voor Atlantic Records. Percy Sledge was een Amerikaanse soulzanger uit Alabama. Een jaar eerder werkte hij nog als ziekenhuishulp. In de weekend zong hij met zijn groep The Esquires Combo. Niemand zou hebben gedacht dat dit zou uitgroeien tot iets groots. Maar dan gebeurde het. In 1965 liep Percy's relatie stuk, zijn vriendin verliet hem en het brak zijn hart. Samen met zijn bandgenoten Calvin Lewis en Andre Wright schreef hij het emotionele When a Man Loves a Woman. Ze voelde alles. Dat hoorde je in het nummer. De pijn, de liefde, de verlies. Het verlies. Het nummer werd opgenomen in februari 1966... in de Norala Sound Studio in Sheffield, Alabama. Gewoon een kleine studio, maar wat kwam eruit? Het nummer stond 2 weken bovenaan de Amerikaanse hitlijst. Vanaf 28 mei 1966 een ongelooflijk succes. Ook in Nederland was het een hit, plaats 12 in de top 40. Overal ter wereld hoorde je Percy's stem. Overal ter wereld voelden mensen wat hij voelde. Percy Sledge overleed in 2015. Op 74-jarige leeftijd aan leverkanker in Baton Rouge, Louisiana. Maar zijn stem en dit nummer blijven voor altijd. Vandaag draaien we When a Man Loves a Woman van Percy Sledge. Het is
1: de open deurplaat.

Love's a Woman. Ah, je voelt inderdaad de pijn. 60 jaar geleden kreeg hij er een gouden plaat voor en hij overleed 11 jaar geleden aan leverkanker. Werd 74 jaar jong. Percy Sledge. En nu een hele mooie gevoelige van Mr. Props. Nothing Really Matters. Hier bij Horizon.

Let's stick together, you're the Brian Ferry. En daarom is het 8:15 geworden in de ochtend van Horizon. Met nog een paar mooie hits. En natuurlijk de simpelste zijn van Dean Lewis. We gaan terug naar 1991 uit het laatste album van Queen. I'm Going Slightly Mad.

The Babysitter Circus and Everything's Gonna Be Alright hier bij Radio Horizon. Dankjewel voor het luisteren. Zometeen Horizon at Work. En de laatste is de simpelste zijn van deze week, Dean Lewis. En zijn versie van Nirvana, Smells Like Teen Spirit.

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
4: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 9 uur.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Chipmachinemaker ASML heeft de verwachtingen voor dit jaar naar boven bijgesteld. Afgelopen kwartaal maakte het bedrijf een omzet van 9,3 miljard euro. Dat was meer dan verwacht. ASML profiteert van de snelle ontwikkelingen van AI-toepassingen. Voor de vele datacenters die erbij komen is de apparatuur van ASML cruciaal. Ondertussen werkt de VS aan een wet die de verkoop van chipmachines aan China moet verbieden. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Omroep Avrotros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde in de Avrotros-serie Flikker Rotterdam. Regisseur Martin Schwab zegt dat de cast en crew enorm geschrokken is en noemt Geel een talentvolle acteur.
6: Markant, eigenwijs en kon van niets iets maken. Iemand die zo duidelijk wist wat hij met dat uchje of dat hè of dat ja of dat nee met kleine dingen wilde en kon doen.
5: Kees Geel overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. Het zomerabonnement van NS, waarmee mensen een paar maanden goedkoper met de trein kunnen, is door ruim 250.000 mensen aangeschaft. Het speciale dalvrij abonnement is bedoeld om de trein aantrekkelijker te maken nu de brandstofprijzen zo hoog zijn. Staatssecretaris Bertram is positief over het aantal verkochte kortingskaarten. 80.000 van de mensen die ze kochten hadden niet eerder een treinabonnement. Spanje heeft ten koste van Frankrijk de finale van het WK voetbal bereikt. Het werd 2-0 door een rake strafschop van Oyarzabal en een treffer van Pedro Porro. Dat werd groots gevierd door de Spaanse commentatoren.
7: Pedro Porro, Dani Olmo, Pedro Porro, Pedro Porro, Pedro Porro.
5: Vanavond spelen Engeland en Argentinië tegen elkaar in de andere halve finale. Het weer vandaag opnieuw zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. In het oosten later kans op een enkele onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
8: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Op de meeste plekken verloopt de ochtendspits vrij gemoedelijk. In de regio één grote uitzondering, de A2 Den Bosch-Utrecht. Vanaf knooppunt Empel vielen tot aan Geldermalsen. 14 kilometer en 30 minuten. De linkerrijstrook is dicht door dat ongeluk. En door wegwerkzaamheden oponthoud op de A27 Breda-Gorkum. Vanaf Nieuwendijk tot aan Gorkum 5 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

zon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hele

0: Uur bij de stand van Des op het terras van de Keizer eten en drinken, Postelseweg 88 in Eersel. Meer informatie vind je op avdes.nl/zomertrimlopen. Komende zondag is er een publiekswandeling in de Pan en Sterksel. Onder begeleiding van natuurgidsen wordt er gewandeld door het gebied rond het Sterkselse kanaal. Daarbij wordt op zoek gegaan naar vlindersoorten die niet zo algemeen zijn, zoals het kleine ijsvogelvlindertje en het bonte dikkopje. Deze kwetsbare soorten houden zich goed staande in de pan. Beide vlinders zijn afhankelijk van vochtige elzenbroekbossen met open plekken en of beken grenzend aan bossen of houtwallen. En dit is in ruime mate aanwezig in het beekdal van de Sterkselse A. De wandeling is zondag, het vertrek is om 10 uur en er wordt gestart bij de parkeerplaats Staatsbosbeheer aan de Panweg in Marhezen. Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig. Erfgoedvereniging de Baronie van Kranendonk start dit najaar met een cursus Kranendonkologie. 5 lessen over de geschiedenis en cultuur van de 6 dorpen in de gemeente Kranendonk. De vereniging, die tot voor kort de Heemkundekring heette, wil met de cursus de geschiedenis van Budel, Budelschoot, Budeldorpplein, Marhezen, Kranendonk en Gastel naar een breed publiek brengen. De cursus is bedoeld voor iedereen met interesse in de lokale geschiedenis. Een vooropleiding is niet nodig. 4 cursusavonden vinden plaats op 5, 12, 19 en 26 oktober, telkens van 7:30 tot 9:30. Op zaterdag 31 oktober volgt dan de afsluiting met een dorpswandeling door Budeldorpplein, volgens de vereniging het enige industriedorp in Nederland. En daar worden dan ook de certificaten uitgereikt. Aanmelden kan tot 1 september via erfgoedkranendonk.nl. En tot zover weer dit blokje agendaberichten. Alle evenementen in deze berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent. Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
1: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters.

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
2: Slaapcentrum Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies, de slaapkamer. Specialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen gaan naar Slaapcentrum Verweijen.
4: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
5: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 10 uur.
6: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Iraanse staatsmedia melden dat bij Amerikaanse aanvallen de afgelopen dagen burgerdoden zijn gevallen. Een Iraanse regeringswoordvoerder heeft het over 30 mensen. De VS zegt dat er militaire doelen zijn aangevallen. En ook vannacht waren er luchtaanvallen over en weer. Iran zegt dat het Amerikaanse opslagplaatsen heeft geraakt in Kuwait en Bahrein. President Trump dreigt dat hij volgende week elektriciteitscentrales en bruggen in Iran gaat aanvallen als Teheran niet aan de onderhandelingstafel komt. Bij een Nederlands-Duitse politieactie tegen drugslabs zijn meerdere mensen opgepakt. De politie doorzocht vanochtend 10 panden in Duitsland en 3 in Nederland. De verdachten zouden grondstoffen hebben gekocht voor de productie van amfetamine. Ook zouden ze verschillende labs hebben gerund. De politie doorzocht woningen en magazijnen. Daarbij zijn ook spullen in beslag genomen. Mensen schatten de inflatie hoger dan die daadwerkelijk is. De inflatie ligt de afgelopen 2,5 jaar rond de 3%, maar voelt voor mensen als 8%, meldt het CBS. Consumenten schatten de inflatie altijd te hoog in. Maar sinds de energiecrisis in 2022 is het verschil tussen de gevoelsinflatie en de echte inflatie groter geworden. Dat komt vermoedelijk door de spanningen in het Midden-Oosten en de oplopende brandstofprijzen. Het zomerabonnement van NS, waarmee mensen een paar maanden goedkoper met de trein kunnen, is door ruim 250.000 mensen gekocht. Het speciale dalvrij abonnement is bedoeld om de trein aantrekkelijker te maken, nu de brandstofprijzen zo hoog zijn. Staatssecretaris Bertram is positief over het aantal verkochte kortingskaarten. 80.000 van de mensen die ze kochten hadden niet eerder een treinabonnement. Het weer vandaag opnieuw zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. In het oosten later kans op een enkele onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits is in de regio zo goed als afgelopen, maar toch rijdt het nog wat langzamer op de A2, Den Bosch-Utrecht. Bij Waardenburg was eerder vanmorgen een ongeluk gebeurd. Daar is nu nog de nasleep van te zien. Vanaf knooppunt Empel 10 minuten langzaam rijden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Jan van Dommelen.

Zo, beste luisteraars, een hele goedemorgen. Welkom Horizon Radio met het programma Het Werk met Van Dommelen achter de knopjes en de vakantiemodus. Hadden wij op deze woensdag, de 15e juli, het jaar 2026, de opener van Jan Smit, Als de Morgen is Gekomen. Ja, dan zullen ze bij Frankrijk en Spanje ook wel nadenken. Hè? Wat een halve finale gisteren. De break was eigenlijk de penalty voor Spanje. En toen werd het voor Frankrijk toch heel moeilijk om in een spel te komen. Het aanvallende in ieder geval. En laten we eerlijk wezen, Spanje stond perfect opgesteld. Hele goede positieverdeling. En het is natuurlijk ook kwaliteit wat dit elftal ten goede komt. Hè? Ze staan dus met 2-0 in de finale komende zondag. Vanavond nog de andere halve finale tussen Argentinië en Engeland. Wij kijken er naar uit. Maar eerst nog de Summer Holiday met Cliff Richard.

gedaan van Julien Clerc en Sonne Rien en daarvoor Cliff Richard en de Summer Holiday. De Tour de France vandaag, ja, een vlakke etappe. En laten we eerlijk wezen, ja, Poggi is niet meer te houden. Die heeft dan zo'n behoorlijke voorsprong opgebouwd dat het in de Tour alleen nog maar spannender gaat worden, mocht er iets heel geks gebeuren. Over de nummers 2 en 3 tot en met 10 eigenlijk die uitslagen. En mocht Pogacar overeind

En zij scoorde vele hits. De plaat die we nu draaiden van Madonna en The Material Girl. En voor Incognito en Don't You Worry About A Thing. Ross Stewart, ja, mooie tijd. Net na de Faces, zeg maar, in die periode. Zijn grote hit en dat heet allemaal Maggie May.

platen is nog steeds heel populair, jazeker. Robin S. komt vaak terug met Show Me Love. En voor Ross Stewart met Maggie May. De gouden hit uit de jaren 70, de Soulful Dynamics, Mademoiselle Ninette.

0: Het weekend van 31 juli, 1 en 2 augustus organiseert Tourclub Hezen opnieuw het Hezer Fietsweekend. 3 dagen lang kunnen fietsliefhebbers genieten van prachtige uitgepeilde routes door het afwisselende Brabantse landschap. Elke dag is er een keuze van ongeveer 30, 45 of 60 kilometer. De routes voeren langs mooie natuurgebieden en karakteristieke plekjes in de regio en zijn vooral geschikt voor recreatieve fietsers. Minder geschikt voor racefietsen. Het evenement wordt mogelijk gemaakt door de vele vrijwilligers van Tourclub Hezen. Zij zorgen ervoor dat deelnemers onderweg onbezorgd kunnen genieten van hun sportieve en gezellige fietstocht. Het Hezer Fietsweekend. Meer informatie vind je op tchezen.nl. In het Smokkelaarsbos geven objecten de sfeer weer die recht doet aan de smokkelaars uit het verleden van Luiksgestel. In dit stukje bos zijn diverse objecten te zien en bij enkele kan je zomaar naar binnen. Het Smokkelaarsbos is gelegen aan de Postelse Heideweg in Luiksgestel. Dagelijks geopend van 10 tot 7 uur en de toegang is gratis. Meer informatie vind je op koperteut.nl. Kinderen en gezinnen kunnen deze zomer op ontdekkingstocht in de Grote Heide met een nieuwe speurwandeling onder de titel De Wonderkammer van het Woud. Tijdens deze interactieve tocht maken jonge avonturiers op speelse wijze kennis met de natuur en de geheimen van het bos. De wandeling start bij het inspiratiepunt van de Grote Heide aan de Achelse Kluis. Daar ontvangen deelnemers een routefolder waarmee ze een parcours van ongeveer 2 kilometer kunnen volgen. Onderweg komen ze allerlei opdrachten, raadsels en weetjes tegen over bomen, wortels en bladeren en dieren die in het bos leven. De Wonderkammer van het Woud. Meer informatie vind je bij het inspiratiepunt De Grote Heide aan de Achelse Kluis. En tot zover weer dit blokje agendaberichten. Alle evenementen in deze berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Jan van Dommelen.

hadden de McCoys voor je met Hang On Sloopy. We bedanken Hans van den Broek voor de productie en Hans van Groeze voor de presentatie van de agendaberichten. Ook nog gedraaid, de dames Flirtations, Nothing But A Heartache. Nu de Electric Light Orchestra en hun versie natuurlijk, en het origineeltje, Evil Woman.

En ook tijdens deze at work in de vakantiemodus komen de hits voorbij. We hadden dus die Emotions, de dames die vaak meedoen met Earth, Wind & Fire en Best of My Love en daarvoor The Electric Light Orchestra. De hoogste tijd nu voor Peter Gabriel en zijn Salisbury Hill.

En dat was het geluid van Yves Berendsen. En misschien is het tijd. Leuke plaat. En daarvoor hadden we Peter Gabriel en Salisbury Hill. In gedachten even mee naar Rio de Janeiro met Peter Allen en een stukje Tina Charles. En dan gaan we op weg richting commercials. Ja. En het nieuws van aan de vuur. Tot straks maar weer.

0: is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
4: Start je dag met Fortune Coffee.
5: Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
1: DAB+
2: en overal online.
1: Radio Horizon nieuws. 11 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de haven van Antwerpen zijn medewerkers ziek geworden door een giftig lek op een vrachtschip. 28 mensen werden gisteren onwel en één persoon ligt op de intensive care. Het lek ontstond in een container met waterstoffluoride. Dat is een stof die bijtend is voor onder meer je ogen en slijmvliezen. En als je het aanraakt, ontstaat na een tijdje pas schade aan je huid. De burgemeester van Antwerpen vermoedt dat de stof vrij kon komen bij het laden van het schip, maar de exacte oorzaak wordt nog onderzocht. Oekraïne heeft afgelopen nacht een grote drone-aanval uitgevoerd op de Zwarte Zee. Daarbij zijn volgens het land 20 Russische schepen geraakt, waaronder 17 olietankers. Oekraïne valt de laatste tijd vaker Russische schepen aan, ook op de zee van Azov. Het land zou op die manier de Krim willen isoleren, die in handen is van Rusland. Vandaag is Europese Commissievoorzitter von der Leyen in Kiev. Het is haar 11e bezoek aan Oekraïne in oorlogstijd. Bij een grote politieactie op de Wallen in Amsterdam zijn gisteren 4 mensen opgepakt. Het was een actie tegen mensenhandel. Tegelijkertijd zijn er 3 mensen gearresteerd in Roemenië. Bij de actie in Amsterdam liepen agenten gisteravond over de Wallen met afgeschermde gezichten en speurhonden. De bibliotheek in het centrum van Utrecht zet bij warm weer de roltrappen uit. Omdat het stroomnet overbelast is, mag de bieb maar een beperkte hoeveelheid stroom per dag verbruiken. En op een warme dag moeten de airco's harder werken en andere apparaten moeten dan uit. Bij 27 graden gaat de roltrap naar beneden uit en bij 30 graden ook de roltrap naar boven. De bibliotheek zou liever zien dat ze een uitzonderingspositie krijgen, net als scholen en ziekenhuizen. Want veel mensen komen bij warm weer naar de bieb om daar verkoeling te zoeken. Het weer, het is overal zonnig en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt vanmiddag 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Radio Horizon. Jan van Dommelen.

Zo luisteraars, wederom van harte welkom. Horizon, het werk tussen haakjes, de vakantiemodus. Met Van Dommel achter de knopjes hadden we een fijne opener. De formatie, de Police en Spirits in the Material World. Ja, het is maar net 11 uur geweest. Nu door met Motown van de bovenste plank. Diana Ross en de Supremes. Where did

was de grote hit voor Hot Chocolate, Everyone's a Winner. En daarvoor hadden we Diana Ross en de Supremes natuurlijk, waar zij van deel uitmaakte. Where Did Our Love Go? De periode voor Earth and Fire met Johnny Kaagman. Hier is hun grote hit, Weekend.

Mooie plaat nog steeds, Alison Moyet en Is This Love for Earth of Fire met Weekend. Ja, de kermis Biel Schoten die heeft het net achter de rug. En wij kijken vooruit komend weekend. Dan is het ook Maarhezen Kermis en Valkenswaard. Die slaat de tenten uit, zeg maar, met de zomerkermis. En dan hebben we ook nog voor de liefhebbers van de hele grote kermis in Tilburg. Ja, nou, heel veel activiteiten rondom de kermisdagen. Dus maak je keuze en ga ervan genieten. Hier zijn Peaches en Herb en Reunited.

Ja, de productie van Neil Rodgers en Sheila en de Black Devotion, die maakte Spacer daarvan. En daarvoor hadden we Peaches and Hope en Reunited. We hebben nog aandacht nu voor Bente met 3-2-1 en dat is

0: Tijdens de ASML Zomerspelen, die duren tot 19 augustus... krijgen kinderen tot 13 jaar de kans om 6 weken lang gratis deel te nemen... aan sport- en spelactiviteiten in de buurt. De Zomerspelen worden georganiseerd in Eindhoven, Helmond, Veldhoven, Geldrop en Mierlo... en dit jaar ook voor het eerst in Valkenswaard. In de eerste weken vinden activiteiten plaats op de vertrouwde plekken in de wijk... zoals pleinen en speelvelden. In de weken daarna maken kinderen kennis met verschillende sporten... bij sportclubs op locatie. Deelname is laagdrempelig en kinderen kunnen zelf kiezen welke activiteiten en hoe vaak ze meedoen. Meer informatie vind je op asmlzomerspelen.nl. Tijdens Dorpplein in de Kijker kunnen bezoekers kennis maken met de bijzondere geschiedenis van Buhldorpplein. Die middag begint in het monumentale kantinetheater met een korte filmpresentatie over het ontstaan en de ontwikkeling van Dorpplein. Daarna verzorgen de zogeheten Cicerones, dat zijn deskundige inwoners van het dorp, een rondleiding langs markante plekken in het dorp en de natuur. En als afsluiting volgt nog een korte rondleiding door het kantinetheater. Op woensdag 29 juli aanmelden kan via events@vvvkranendonk.nl. Na aanmelding ontvangen deelnemers aanvullende informatie. Al jaren stopt het team van de Hollandse Hoeve tijd en energie in het creëren van een leuke speurtocht door het Maisdoolhof. Doolhof is jaarlijks geopend van medio juli tot de tweede week van september. En is te vinden bij de kinderboerderij de Hollandse Hoeve aan de Turnhoutseweg 46 in Reuzel. Tot zover weer dit blokje agendaberichten. Alle evenementen in deze berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Jan van Dommelen.

Ik dacht, het enigste single succesvol Kiss, de formatie met I Was Made For Loving You. En dan bedanken Hans van den Broek voor de productie en Hans van Groezen wederom voor de presentatie van de agendaberichten. We gaan de disco in. We doen dat met Ottawa.

was Donna Summer. Natuurlijk hebben we de radio aanstaan met On The Radio. En daarvoor hadden we Ottawa, hun grote zomerrit van toen. Disco D-I-S-C-O. Het was Late In The Evening door Paul Simon.

0: Dit is Horizon, het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies, de slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
4: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
5: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannunen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
6: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 12 uur.
7: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Antwerpen zijn havenmedewerkers ziek geworden na een lek in een container in de haven. Daar zat waterstoffluoride in, dat erge schade aan de huid en slijmvliezen kan veroorzaken. 1 persoon ligt op de intensive care en 28 mensen moesten worden nagekeken door de hulpdiensten. De grote brand in een kringloopwinkel in Veldhoven maandagnacht is vermoedelijk aangestoken. Dat meldt de politie aan Omroep Brabant. Meerdere panden raakten beschadigd. Het gebouw waarin de brand begon is nog altijd instabiel. Daarom mag er nog steeds niemand naar binnen. Het pand was al een tijd niet meer in gebruik vanwege werkzaamheden. Bij Amerikaanse luchtaanvallen op Iran zijn volgens staatsmedia in dat land burgerdoden gevallen. Het zou gaan om zeker 30 doden en 260 gewonden. De VS zegt dat het alleen militaire doelen aanvalt. De afgelopen dagen, ook vannacht nog, zijn er veel aanvallen over en weer. Iran richt zich op Amerikaanse doelen in de regio. Chipmachinemaker ASML doet het een stuk beter dan verwacht. De winst over het afgelopen kwartaal viel een stuk hoger uit vanwege de snelle AI-ontwikkelingen. Het bedrijf heeft nu ook de verwachtingen voor de rest van het jaar opgeschroefd. ASML denkt dat de omzet tot 45 miljard kan oplopen. En mensen schatten de inflatie hoger dan die daadwerkelijk is. De inflatie ligt de afgelopen 2,5 jaar rond de 3%, maar voelt voor mensen als 8%, meldt het CBS. Consumenten schatten de inflatie altijd te hoog in, maar sinds de energiecrisis in 2022 is het verschil tussen de gevoelsinflatie en de echte inflatie groter geworden. Het komt vermoedelijk door de spanningen in het Midden-Oosten en de oplopende brandstofprijzen. Het weer, het is overal zonnig en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt later vanmiddag 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
8: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Radio Horizon.
0: Het nieuws van bij ons, de hits.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
0: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen.

0: Gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
4: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 1 uur.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man die eerder dit jaar een jongetje van 4 doodreed in Maastricht reed veel te hard en had gedronken. Dat maakte het Openbaar Ministerie vanochtend bekend. De man van 30 schepte een vrouw die met haar kind in een kinderwagen overstak. Moeder en kind raakten zwaar gewond en het jongetje overleed later in het ziekenhuis. De man reed minimaal 100 kilometer per uur door de bebouwde kom. En ook had hij dus gedronken. Hij blijft vastzitten tot de inhoudelijke behandeling van zijn rechtszaak. En die is waarschijnlijk in het najaar. Een groep internationale oplichters die honderden miljoenen euro's verdienden met beleggingsfraude is door de politie opgerold. De organisatie had 700 medewerkers in zo'n 20 landen. Ze deden zich voor als financieel adviseurs. De hoofdverdachte is een Israëlisch-Poolse man van 46. De man staat bekend als hacker van verschillende buitenlandse overheidsorganisaties. In Nederland denkt de politie dat 550 aangiftes over deze organisatie gaan. Ze verloren gezamenlijk zo'n 25 miljoen euro. Wereldwijd zijn er tienduizenden slachtoffers. In Antwerpen zijn havenmedewerkers ziek geworden na een lek in een container in de haven. Daar zat waterstoffluoride in dat erge schade aan de huid en slijmvliezen kan veroorzaken. 1 persoon ligt op de intensive care en 28 mensen moesten worden nagekeken door de hulpdiensten. De bibliotheek in het centrum van Utrecht zet bij warm weer de roltrappen uit. Omdat het stroomnet overbelast is, mag de bieb maar een beperkte hoeveelheid stroom per dag verbruiken. Op een warme dag moeten de airco's harder werken en andere apparaten moeten dan uit. Bij 27 graden gaat de roltrap naar beneden uit en bij 30 graden ook de roltrap naar boven. Het weer volop zon en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt vanmiddag 24 tot 30 graden. Morgen iets minder warm en in het noorden wat meer bewolking. En vanaf vrijdag stijgt de kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Het weekend van 31 juli, 1 en 2 augustus organiseert Tourclub Hezen opnieuw het Hezer Fietsweekend. 3 dagen lang kunnen fietsliefhebbers genieten van prachtige uitgepeilde routes door het afwisselende Brabantse landschap. Elke dag is er een keuze van ongeveer 30, 45 of 60 kilometer. De routes voeren langs mooie natuurgebieden en karakteristieke plekjes in de regio en zijn vooral geschikt voor recreatieve fietsers. Minder geschikt voor racefietsen. Het evenement wordt mogelijk gemaakt door de vele vrijwilligers van Tourclub Hezen. Zij zorgen ervoor dat deelnemers onderweg onbezorgd kunnen genieten van hun sportieve en gezellige fietstocht. Het Hezer Fietsweekend. Meer informatie vind je op tchezen.nl. In het Smokkelaarsbos geven objecten de sfeer weer die recht doet aan de smokkelaars uit het verleden van Luiksgestel. In dit stukje bos zijn diverse objecten te zien en bij enkele kan je zomaar naar binnen. Het Smokkelaarsbos is gelegen aan de Postelse Heideweg in Luiksgestel. Dagelijks geopend van 10 tot 7 uur en de toegang is gratis. Meer informatie vind je op koperteut.nl. Kinderen en gezinnen kunnen deze zomer op ontdekkingstocht in de Grote Heide met de nieuwe speurwandeling onder de titel De Wonderkammer van het Woud. Tijdens deze interactieve tocht maken jonge avonturiers op speelse wijze kennis met de natuur en de geheimen van het bos. De wandeling start bij het inspiratiepunt van de Grote Heide aan de Achelse Kluis. Daar ontvangen deelnemers een routefolder waarmee ze een parcours van ongeveer 2 kilometer kunnen volgen. Onderweg komen ze allerlei opdrachten, raadsels en weetjes tegen over bomen, wortels en bladeren en dieren die in het bos leven. De Wonderkammer van het Woud. Meer informatie vind je bij het inspiratiepunt De Grote Heide aan de Achelse Kluis. En tot zover weer dit blokje agendaberichten. Alle evenementen in deze berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Even wat ruimte nodig?
2: Storage World Marhezen heeft de oplossing.
1: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
3: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
4: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
5: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
0: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
6: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
7: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Tijdens de hittegolf eind juni en begin juli zijn er ruim 900 meer mensen dan normaal overleden. Dat zegt het RIVM. Het is niet bekend waaraan de mensen zijn overleden, maar het is aannemelijk dat de hitte een rol speelt, zegt het instituut. Tijdens extreem warme dagen werken organen van met name ouderen minder en klachten van hart- en longpatiënten verergeren door warm weer. Tijdens de hittegolf was er ook nog eens smog en de combinatie met de hitte zorgde voor extra klachten voor mensen met een slechtere gezondheid. Een man die dit jaar in Maastricht een jongen van 4 doodreed, had gedronken en reed minstens 100 km per uur. Hij schepte een vrouw die overstak met een kinderwagen. Daar lag het jongetje in, die later aan zijn verwondingen overleed. De rechtszaak tegen de man begint in het najaar. Tot die tijd blijft hij vastzitten. Een groep internationale oplichters die honderden miljoenen euro's verdiende met beleggingsfraude is door de politie opgerold. De organisatie had 700 medewerkers in zo'n 20 landen. Ze deden zich voor als financieel adviseurs. De hoofdverdachte is een Israëlisch-Poolse man van 46. De man staat bekend als hacker van verschillende buitenlandse overheidsorganisaties. In Nederland denkt de politie dat 550 aangiftes over deze organisatie gaan. Ze verloren gezamenlijk zo'n 25 miljoen euro. Wereldwijd zijn er tienduizenden slachtoffers. Duizenden mensen gaan nog altijd met een papieren wegenkaart op vakantie. Ze vinden het handiger dan een digitaal systeem. Ze maken bijvoorbeeld aantekeningen op een kaart of laten aan hun kinderen zien waar ze nu zijn. Bovendien is ruim een derde van de Nederlanders wel eens in een nare situatie beland door het volgen van een navigatiesysteem. Het weer volop zon en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt later vanmiddag 24 tot 30 graden. Morgen iets minder warm en in het noorden dan wat meer bewolking. Dit was het NOS Journaal.
0: Peter van Echt.

van Boyzone, Picture of You. En daarmee zijn wij dit nieuwe tussenuur begonnen voor deze woensdag, deze 15e juli. Ja, en voor ons nog vandaag de allerwarmste dag nog van deze week. En dan gaat het toch weer een beetje bergafwaarts. En dan zijn ze in de Tour de France ook altijd wel erg blij mee. Een beetje bergafwaarts rijden. Gaat een stuk sneller bovendien. We nemen je mee tot een uurtje of drie deze middag. En we dachten enige gezelligheid in het programma in te passen. En dat kan met deze plaat, dachten wij. Dit is Billy Joel en het verhaal.

mensen van de zee betekent. Dat hadden wij Totsi en Raf Gente Di Mare. De zomerkermis in Valkenswaard die vindt plaats van 17 tot en met 22 juli op de Markt en ook de Luikerweg. De attracties zijn dagelijks geopend van 2 tot 11 uur. En het horecaplein gaat elke avond door tot een uurtje of half 1. En wat belangrijk is, 8 Valkenswaardse horecazaken bundelen krachten tijdens de zomerkermis om er samen iets moois van te maken. Hoe belangrijk is dat?

tussenuur. We doen dit programma ondanks de zomervakantie toch elke werkdag tussen 2 en 3 uur. En suggesties, ze zijn natuurlijk altijd van harte welkom. Hadden wij een mooie van Family of the Year. En Jorde Hero voorbij komen. Gaan we naar de hitparade van dit moment. Dit is De Bauza.

van Stevie Wonder. En you're the for once in my life. Het is 3:05 geworden op deze woensdagmiddag. Ja, de schoolvakanties staan natuurlijk weer voor de deur. En dan is altijd wel weer de vraag, wat gaan we doen? En daarom hebben ze bij Eencamper wat leuke uitjes om samen met de kids te ondernemen bij elkaar op papier gezet. En van Eencamper wensen ze jullie allemaal een prettige vakantie. En wij sluiten ons daar natuurlijk volledig bij aan. Je kunt van allerlei dingen vinden op onze website. In Bergijk is van alles te doen. In Bladel, in Kranendonk, in Eersel, Heezeleende, Reuzel de Mieren, Valkenswaard, Veldhoven, fijn het houdt niet over. Dus kijk gerustig even een keer op onze site. Je hoeft je zeker niet te vervelen in onze regio. Dit is muziek van

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleemde, Kranendonk en Valkenswaard. En de

Met, hoe heet je? Oh, yeah, The Reason Why. Ik was even vergeten hoe die heette. Rijmt ook nog. Dit waren de Stranglers met Always the Sun. Het is daarmee bijna 10 minuten over 2:30 geworden. Waterschap de Dommel laat weten in de praktijk een spanningsveld ervaren tussen de nieuwe strengere regels voor het beschermen van flora en fauna en haar taak voor het beschermen tegen wateroverlast. Zo mag er maandenlang dus niet worden gemaaid op plekken waar beschermde libellen voorkomen. Ja. Zo moet je overal rekening mee houden tegenwoordig. Het waterschap blijft daarom wel zoeken naar oplossingen. Dit is Bruno Mars en I Just Might.

To Be Yours, Kygo en die Imagine Dragons. Ja, en vanavond staat alweer de volgende wedstrijd op het programma voor uiteindelijk een finale plaats tijdens het WK. En die begint om 9 uur in Atlanta tussen Engeland en Argentinië. New York

0: stupid song could ever say.
1: Ja, het past er nog net in het tussenuur op deze woensdagmiddag. Een heel stom liedje eigenlijk. Olivia Rodrigo. Ja, ze zegt het zelf. Stupid song. Bedankt voor het luisteren naar dit tussenuur. Vanmiddag om 4 uur zijn we er weer met een nieuwe Echt van Echt. En wat dit programma betreft, graag tot morgenmiddag. Doen we deze nog van Stef Bos en papa.
2: Ik heb dezelfde ogen. En ik krijg jouw trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig. Vroeger was jij driftig. Maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar. En we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet,

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent. Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
3: Slaapcentrum Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
4: Wakkere mensen, ga naar Slaapcentrum Verweijen.
5: Start je dag met Fortune Coffee.
6: Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie. Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Tijdens de hittegolf eind juni en begin juli zijn er ruim 900 meer mensen dan normaal overleden. Dat zegt het RIVM. Het is niet bekend waaraan de mensen zijn overleden, maar het is aannemelijk dat de hitte een rol speelt, zegt het instituut. Tijdens extreem warme dagen werken organen van met name ouderen minder. Klachten van hart- en longpatiënten verergeren door warm weer. Tijdens de hittegolf was er ook nog eens smog. En de combinatie met de hitte zorgde voor extra klachten voor mensen met een slechtere gezondheid. De man die eerder dit jaar een jongetje van 4 doodreed in Maastricht, reed veel te hard en had ook gedronken. Dat maakte het OM vanochtend bekend. De man van 30 schepte een vrouw die met haar kind in een kinderwagen overstak. Moeder en kind raakten zwaar gewond en het jongetje overleed later in het ziekenhuis. De man reed minimaal 100 km per uur door de bebouwde kom en ook had hij dus gedronken. Hij blijft vastzitten tot de inhoudelijke behandeling van zijn rechtszaak en die is waarschijnlijk in het najaar. De politie denkt dat de brand in een kringloopwinkel in Veldhoven in Brabant is aangestoken. Het gebouw waar de brand maandagnacht uitbrak is nog steeds instabiel. Het was al een tijdje niet meer in gebruik. De oudste veerdienst van Nederland bestaat vandaag 140 jaar. In 1886 maakte de boot van Stavoren naar Enkhuizen zijn eerste overtocht over de toenmalige Zuiderzee. Het werd populair, het was veel sneller dan paard en wagen. 140 jaar later vaart de boot nog steeds. Inmiddels zijn er snellere opties om de reis over het IJsselmeer te maken. Maar het zijn vooral toeristen die nog graag gebruik maken van de veerdienst. Het weer, zonnig en warm. Het is 24 graden aan de kust tot 30 graden in het binnenland. Morgen iets minder warm en wat meer bewolking. En vanaf vrijdag stijgt de kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
1: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495-494-434.
3: Slaapcentrum Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies, de slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
4: Wakkere mensen, ga naar Slaapcentrum Verweijen.
5: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant, op FM,
5: DAB+,
6: en overal online.
5: Radio Horizon Nieuws. 4 uur.
7: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bomen hebben het zwaar door de aanhoudende droogte. Volgens onderzoek van de Wageningen Universiteit zal binnen 50 jaar bijna 3 op de 4 bomen in stedelijke omgeving wereldwijd het niet overleven. Vanwege hogere temperaturen en droogte hebben de stadsbomen last van onder meer zoute ondergrond en te weinig ruimte voor de wortels. In ons land is ook al te zien dat droogte steeds meer effect heeft op de bomen. Staatsbosbeheer waarschuwt dat sommigen hun blad nu al laten vallen. Zoals beuken, die houden meer water vast en daardoor kunnen ze de bladeren niet meer vasthouden. In Nieuwegein staan meerdere woningen in brand. De huizen hebben een houtskelet en daardoor kan het vuur zich snel verspreiden, zegt de veiligheidsregio. Een aantal woningen is ontruimd. Bij de brand komt veel rook vrij. Het advies aan omwonenden is om ramen en deuren dicht te houden. In Marokko is journalist Ali Lamrabet weer vrijgelaten. Hij zat vast in een onderzoek naar smaad en laster. Het onderzoek loopt nog, maar Lamrabet mag dat in vrijheid afwachten. De journalist is al jaren kritisch op het Marokkaanse politieke systeem en bericht veel over corruptie. Ook over het Koningshuis en ook over andere gevoelige onderwerpen. Hij woont in Barcelona. Zondag werd hij opgepakt op de luchthaven van Tanger en verhoord. Het is onbekend of hij in Marokko moet blijven zolang het onderzoek loopt. Zeker 900 meer mensen dan normaal zijn overleden tijdens de hittegolf van eind juni. Volgens het RIVM is het aannemelijk dat het warme weer een rol heeft gespeeld in het overlijden van deze mensen. Personen met een zwakkere gezondheid, zoals ouderen en mensen met hartklachten, hebben meer last van hitte. Het weer zonnig en warm. Het is 24 graden aan de kust tot 30 graden in het binnenland. Morgen iets minder warm en wat meer bewolking. Vanaf vrijdag stijgt de kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
5: Radio Horizon Verkeersupdate.
8: Mijn naam is Rijn Waardmans van de ANWB. Door de werkzaamheden op de A27 is het onder andere druk op de A2. Utrecht richting Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel is je vertraging opgelopen tot 10 minuten. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht is het druk tussen Moerdijkhavens en knooppunt Klaverpolder. Ook hier heb je 10 minuten vertraging. De A50 richting Arnhem, 10 minuten extra tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef. En tot slot de A73 richting Nijmegen tussen Bezel en Venlo-West, 14 kilometer met 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

van het album Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. Drie keer uit 1987. En dat zijn inderdaad geen rumors. 40 jaar geleden, na dato, stonden ze onlangs weer op Pinkpop. Hadden wij The Cure met Why Can I Be You. Hey, een bijzonder goede middag op deze woensdagmiddag, deze 15e juli. We nemen je mee tot een uurtje of zes met deze nieuwe Echt van Echt. Is dit muziek van de Timex?

zijn de heerlijke zomerrits hier op Radio Horizon. Hadden wij Janice Blue en Melv en Jordan Edge of Desire. Komen wij bij het volgende bericht. Voor veel mensen is de zomer een fijne tijd, zoals we eerder al zeiden. Het weer nodigt uit om naar buiten te gaan. Er zijn volop activiteiten en veel mensen genieten dan ook van een vakantie. Maar de zomer kan ook anders voelen. Verenigingen liggen tijdelijk stil, scholen zijn gesloten en bekende routines vallen weg. En daardoor wordt het soms stiller om je heen dan je gewend bent. Juist in de zomer is het fijn om erop uit te gaan en andere mensen te ontmoeten. In Valkenswaard zijn er verschillende activiteiten waarbij jij van harte welkom bent. Van samen wandelen en tuinieren tot sportieve, creatieve of gezellige ontmoetingen. Er is eigenlijk voor iedereen wel iets te vinden. Er staat een behoorlijk leuk artikel te lezen op onze website daarover. Maar je kunt ook terecht bij www.valkenswaardoogvooriedereen.nl. Dit is muziek van Michael McDonald en James Ingram.

0: James Ingram wilde een liedje schrijven over God zonder het woord zelf te gebruiken. Het startpunt was vervolgens Yahweh Be There. Yahweh is de Hebreeuwse naam van God. Dat is zo'n beetje de plaat en zijn verhaal. James Ingram en Michael McDonald en Yahweh Be There.
1: Radio Horizon.

voor de kermis in Maarhezen. Ze gaan deze week van start. Vanaf vandaag, woensdag 15 juli, worden delen van de Stationsstraat afgesloten vanwege de opbouw van de kermisattracties. Het verkeer wordt tijdelijk omgeleid. En de kermis in Maarhezen die plaatsvindt van aanstaande zaterdag 18 juli tot en met dinsdag 21 juli, wordt aanstaande zaterdag officieel geopend door wethouder Joost Ploos van Amstel en de kermisexploitant. We wensen jullie met z'n allen hartstikke veel plezier natuurlijk. En wij zullen ons steentje muzikaal bijdragen. Dit is Genesis en Land of...

0: was alweer een tijdje geleden. Deze bente met Kan je me zien? Lezen wij dat de Stichting Brabantse Dag op zoek is naar een vrijwillige coördinator ticketverkoop. Een belangrijke rol achter de schermen van de grote theaterparade van het jaar. De coördinator is verantwoordelijk voor de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van de verkoop van entreetickets en tribuneplaatsen. Dan kan ik me zomaar voorstellen dat je er sowieso wat vragen over hebt. Mocht je daar interesse in hebben en mocht je überhaupt interesse hebben, dan kun je contact opnemen via info@brabantsedag.nl.
1: A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so.

Ja, mocht je dus geïnteresseerd zijn als vrijwillige coördinator ticketverkoop tijdens de Brabantse Dag, dan kun je dus contact opnemen via info@brabantsedag.nl. En de tijdinvestering bedraagt ongeveer 4 uur per maand, van april tot en met augustus. Dat wilden we kwijt. En in juli en augustus bedraagt dat natuurlijk iets meer tijd, want we komen natuurlijk steeds dichterbij dan. Dan zit je op ongeveer 6 tot 8 uur per maand. Dus op zich is het wel te overzien. Belangrijke taak. Heb je interesse?

0: Op de woensdagavonden tot 5 augustus organiseert AV Des Eersel de zomertrimlopen bij Natuurpoort Eersel. Een gratis en laagdrempelige loop voor jong en oud door de bossen rondom Terspegelt. Deelnemers kunnen zelf kiezen hoeveel rondjes van 1,3 kilometer ze lopen. Iedereen kan meedoen, lid zijn van een atletiekvereniging of loopgroep is niet nodig. Inschrijven kan op de avond zelf vanaf 7 uur bij de stand van Des op het terras van de Keizer eten en drinken, Postelseweg 88 in Eersel. Meer informatie vind je op avdes.nl/zomertrimlopen. Komende zondag is er een publiekswandeling in de Pan in Sterksel. Onder begeleiding van natuurgidsen wordt er gewandeld door het gebied rond het Sterkselse kanaal. Daarbij wordt op zoek gegaan naar vlindersoorten die niet zo algemeen zijn, zoals het kleine ijsvogelvlindertje en het bonte dikkopje. Deze kwetsbare soorten houden zich goed staande in de pan. Beide vlinders zijn afhankelijk van vochtige elzenbroekbossen met open plekken en of beken grenzend aan bossen of houtwallen. En dit is in ruime mate aanwezig in het beekdal van de Sterkselse Aa. De wandeling is zondag, het vertrek is om 10 uur en er wordt gestart bij de parkeerplaats Staatsbosbeheer aan de Panweg in Marhezen. Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig. Erfgoedvereniging de Baronie van Kranendonk start dit najaar met een cursus Kranendonkologie. 5 lessen over de geschiedenis en cultuur van de 6 dorpen in de gemeente Kranendonk. De vereniging, die tot voor kort de Heemkundekring heette, wil met de cursus de geschiedenis van Budel, Budelschoot, Budeldorpplein, Marhezen, Kranendonk en Gastel naar een breed publiek brengen. De cursus is bedoeld voor iedereen met interesse in de lokale geschiedenis. Een vooropleiding is niet nodig. 4 cursusavonden vinden plaats op 5, 12, 19 en 26 oktober, telkens van 7:30 tot 9:30. Op zaterdag 31 oktober volgt dan de afsluiting met een dorpswandeling door Budeldorpplein, volgens de vereniging het enige industriedorp in Nederland. En daar worden dan ook de certificaten uitgereikt. Aanmelden kan tot 1 september via erfgoedkranendonk.nl. En tot zover weer dit blokje agendaberichten. Alle evenementen in deze berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter van Echt.
2: Echt van Echt.

alweer het allerlaatste weer, nieuws en verkeer hier vanuit Zuidoost-Brabant. Vanuit de studio in Marese, waarbij de Stationstraat al voor een gedeelte is afgesloten, zag ik zojuist. In verband met de kermis het komende weekend. Ah, wat gezellig hier in Marese, dat is een ding wat zeker is. Probeer er eens op te letten, je kunt er verder niks mee winnen. Maar hoeveel titels van liedjes van de Beatles kom je tegen in deze hit van Barclay James Harvest?

0: is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent. Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters. Wij vinden

0: gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
3: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 5:00.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Nieuwegein zijn 3 woningen deels ingestort bij een brand. Het vuur ontstond in 1 van de huizen en kon zich snel verspreiden omdat de huizen grotendeels van hout zijn. 9 woningen in het blok zijn ontruimd. De brand is onder controle, maar de brandweer verwacht nog lang bezig te zijn. Er komt veel rook vrij. Voor zover bekend raakte er niemand gewond bij de brand in Nieuwegein. Landen in Europa kregen de afgelopen jaren steeds vaker te maken met vervuiling door Sahara-zand. Het aantal momenten waarop er woestijnzand naar het noorden waait bleef gelijk, maar de hoeveelheid stof nam toe, blijkt uit onderzoek. Inademen van het stof is slecht voor de gezondheid, zeker voor astmapatiënten. Van alle fijnstof in de lucht vormt Sahara-stof een steeds groter deel. De toename maakt het voor landen in Zuid-Europa, die het meeste stof over zich heen krijgen, moeilijker om aan de normen voor schone lucht te voldoen. In Utrecht zijn 2 kinderen onwel geworden na het eten van cannabissnoepjes. Die hadden ze dit weekend gevonden bij de parkeerplaats van een school. Het gaat nu weer goed met de kinderen, zegt de politie. Bomen hebben het zwaar door de aanhoudende droogte. Volgens onderzoek van de Wageningen Universiteit zal binnen 50 jaar bijna 3 op de 4 bomen in stedelijke omgevingen wereldwijd het niet overleven. Vanwege hogere temperaturen en droogte hebben de stadsbomen last van onder meer zoute ondergrond en te weinig ruimte voor de wortels. In ons land is ook al te zien dat de droogte steeds meer effect heeft op de bomen. Staatsbosbeheer waarschuwt dat sommigen nu al hun blad laten vallen. Zoals beuken, die houden meer water vast en daardoor kunnen ze de bladeren niet meer vasthouden. Het weer zonnig en warm aan de kust en in het noorden is het rond de 25 graden. In het binnenland mogelijk 30 graden. Vanavond koelt het bij weinig wind af naar 15 tot 19 graden. Morgen wat meer bewolking, maar ook zon. Dan wordt het opnieuw 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land verloopt de avondspits niet al te druk. Er staan een paar wat langere files op de A27 van Breda naar Gorkum. Tussen Nieuwendijk en knooppunt Gorkum 6 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door werkzaamheden. De weg is daar dicht. Het verkeer wordt omgeleid via de A15. A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen Os-Oost en Ravenstein 7 kilometer file met daar een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Van echt.

Ja, het zijn de heerlijke zomerhits die je hoort hier op Radio Horizon in het programma Echt Gerecht. Het uurtje waarin wij, zoals te doen gebruikelijk, altijd onderweg zijn naar een nieuwe knooppunt Leenderheide. Straks

0: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Dit is Radio Horizon.

0: In het weekend van 31 juli, 1 en 2 augustus organiseert Tourclub Heesen opnieuw het Heesen Fietsweekend. 3 dagen lang kunnen fietsliefhebbers genieten van prachtige uitgepeilde routes door het afwisselende Brabantse landschap. Elke dag is er een keuze van ongeveer 30, 45 of 60 kilometer. De routes voeren langs mooie natuurgebieden en karakteristieke plekjes in de regio en zijn vooral geschikt voor recreatieve fietsers. Minder geschikt voor racefietsen. Het evenement wordt mogelijk gemaakt door de vele vrijwilligers van Tourclub Heesen. Zij zorgen ervoor dat deelnemers onderweg onbezorgd kunnen genieten van hun sportieve en gezellige fietstocht. Het Heesen Fietsweekend. Meer informatie vind je op tchezen.nl. In het Smokkelaarsbos geven objecten de sfeer weer die recht doet aan de smokkelaars uit het verleden van Luiksgestel. In dit stukje bos zijn diverse objecten te zien en bij enkele kan je zomaar naar binnen. Het Smokkelaarsbos is gelegen aan de Postelse Heideweg in Luiksgestel. Dagelijks geopend van 10 tot 7 uur en de toegang is gratis. Meer informatie vind je op koperteut.nl. Kinderen en gezinnen kunnen deze zomer op ontdekkingstocht in de Grote Heide met een nieuwe speurwandeling onder de titel De Wonderkammer van het Woud. Tijdens deze interactieve tocht maken jonge avonturiers op speelse wijze kennis met de natuur en de geheimen van het bos. De wandeling start bij het inspiratiepunt van de Grote Heide aan de Achelse Kluis. Daar ontvangen deelnemers een routefolder waarmee ze een parcours van ongeveer 2 kilometer kunnen volgen. Onderweg komen ze allerlei opdrachten, raadsels en weetjes tegen over bomen, wortels en bladeren en dieren die in het bos leven. De Wonderkammer van het Woud. Meer informatie vind je bij het inspiratiepunt De Grote Heide aan de Achelse Kluis. En tot zover weer dit blokje agendaberichten. Alle evenementen in deze berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter van Echt.
2: Echt van Echt.

op de automatische piloot. Ik heb deze week namelijk corvée. En ja, ik moet de boel natuurlijk wel netjes houden hier. Dan hebben we muziek van Guus Meeuwis, tranen gelachen. Daarvoor hadden we nog Calvin Harris en Jazzy en You're the Satisfy. We hadden nog Donna Summer en ook J-Lo en Pitbull. En natuurlijk hadden wij ook nog de allerlaatste Horizon Agenda met Hans van den Broek en Hans van den Groezen. Hier alvast bedankt, een hele fijne avond. En morgen dan spreken wij elkaar opnieuw weer. Dit is muziek van Simply Red en Money's.

0: Horizon.
1: Ja, het nieuws uit de regio en ook de hits die jij kent. Daar gaan we zo meteen weer verder na 6 uur... met een nieuwe aflevering van Knooppunt Leen Rijden met Frans van Dam. Bedank ik je voor het luisteren naar deze Echt van Echt van deze woensdag, deze 15e juli. Morgenmiddag om 2 uur zijn we er weer met een nieuw tussenuur. Graag tot dan.

0: is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
4: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
0: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
5: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 6 uur.
6: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Landen in Europa kregen de afgelopen jaren vaker te maken met vervuiling door Sahara-zand. Het aantal momenten waarop er woestijnzand naar het noorden waait bleef gelijk, maar de hoeveelheid stof nam toe, blijkt uit onderzoek. Inademen van het stof is slecht voor de gezondheid, zeker voor astmapatiënten. Van alle fijnstof in de lucht vormt Sahara-stof een steeds groter deel. De toename maakt het voor landen in Zuid-Europa, die de meeste stof over zich heen krijgen, moeilijker om aan normen voor schone lucht te voldoen. In Nieuwegein zijn 3 woningen deels ingestort bij een brand. Het vuur ontstond in 1 van de huizen en kon zich snel verspreiden omdat de huizen grotendeels van hout zijn. 9 woningen in het blok zijn ontruimd. De brand is onder controle, maar de brandweer verwacht nog lang bezig te zijn. Er komt bovendien veel rook vrij. Voor zover bekend raakte er niemand gewond bij de brand in Nieuwegein. In Marokko is journalist Ali Lerumrabet weer vrijgelaten. Hij zat vast in een onderzoek naar smaad en laster. Het onderzoek loopt nog, maar de journalist mag dat in vrijheid afwachten. De journalist is al jaren kritisch over het Marokkaanse politieke systeem en bericht veel over corruptie, het koningshuis en andere gevoelige onderwerpen. Hij woont in Barcelona. Zondag werd hij opgepakt op de luchthaven van Tanger en verhoord. Het is onbekend of hij in Marokko moet blijven, zolang het onderzoek loopt. De 11e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Noor Warren Schultz. Na 161 kilometer was hij in Nuvers de snelste in een massasprint. Olaf Kooi finishte als 2e en Jasper Philipsen als 3e. Tadej Pogacar, die in het peloton finishte, blijft in de gele leiderstrui. Het weer zonnig en warm aan de kust en in het noorden is het rond de 25 graden. In het binnenland mogelijk 30. Vanavond koelt het bij weinig wind af naar 15 tot 19 graden. Morgen meer bewolking, maar ook zon. Het wordt opnieuw 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Elk half uur actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staan nog een paar files op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel 12 kilometer met een kwartier vertraging. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef. Langzaam rijden over 10 kilometer. De vertraging is iets meer dan 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Radio
0: Van Dam.
8: Ja, goedenavond van harte. Welkom op deze woensdag de 15 juli 2026. We gaan beginnen aan knopen, Lene Heijden. En dank aan Peter van Echt. Dankjewel, Peter. En tot morgen maar weer. Zomerse platen alleen in deze show vandaag. Ik dacht, laat ik eens met deze beginnen. Uit 1981. De man is ondertussen 84 jaar. Voormalig minister van Cultuur in Brazilië. En ik denk dat hij wel 25 LP's heeft gemaakt. En dit staat op Luar uit 1981. Hier is Gilberto Gil en Palco.

zit toch een beetje Earth, Wind & Fire in, vind je ook niet? Gilberto Gil uit 1981 en de Palco, wat zoveel betekent als podium. Ja, inderdaad. We hebben het even voor u opgezocht, dus daar zijn we wel weer. Nou, vol programma vandaag weer, straks de ANWB. We hebben nog wat lekkere oude platen, jongens. Ja, kijken hier allemaal. Ziet er goed uit. En natuurlijk Dean Lewis. Simpeltjes hem, hè, die we de hele week draaien als laatste plaat. Wat doen we nog meer? Nou, niks eigenlijk. We houden het lekker vrolijk en we houden het lekker simpel. Dat zijn mijn allereerste baas ook altijd. Keep it simple, jongen. Het moet allemaal niet zo vreselijk moeilijk zijn. Dit zijn de Pet Shop Boys. And what have I done to

20 april 2018 overleed hij veel te vroeg. Die Tim Bergling, oftewel de Avicii, Addicted to You, draaiden we daarvoor. Van onder het stof vandaan gehaald, Dusty Springfield door Neil Tennant en Chris Lowe van de Pet Shop Boys. And what have I done to deserve this? Draai ik me ook wel eens af. 6:15, Radio Horizon, met straks Olivia Rodrigo samen met Robert Smith van The Cure. Maar eerst deze de oude van...

0: eerste keer zagen ze elkaar in Glastonbury. Deze Olivia Rodrigo en Robert Smith.
1: Horizon.
2: Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.
0: Misschien heb je het wel gezien. Friday I'm in Love zongen ze daar. En dit is de single die ze samen opnamen voor het nieuwe album van Olivia. What's Wrong With Me draaiden we nog een keer. 9 voor 6:30, Ed Sheeran.
3: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Bob Seger heeft niet alleen rustige nummers gemaakt. Still the Same bijvoorbeeld, of Main Street. Maar ook lekker stevig hoor. Hollywood Nights draaiden we.
1: Elk half uur actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
2: Radio Horizon Verkeersupdate.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Horizon.
1: Frans van Dam.
2: Knooppunt Leenderheide.

Franse disjockeys. Igel, Imael, Angel en Ultranate. En Moving to the Sun. En inderdaad, ik heb het opgezocht. Burna Boy, Coldplay en The Muppets. BTS, Shakira, Madonna en Justin Bieber. Die gaan allemaal optreden tijdens de live show van de finale van het WK. Half uur. Nou. Daar zijn we toch mee bezig, FIFA. Maar ja, dat even terzijde. Dit is

hebben door Steven Stills en Neil Young. Die zat erbij. En verscheen op het reuniealbum American Dream, dat uitkwam in 1988. Maar Crosby, Stills, Nash. En heel stiekem ook Young, inderdaad. God it made. Je hoort hem niet vaak, maar we pakken af en toe wel eens wat uit de kast waarvan we denken van, hé, dat is lang geleden dat we daar nog eens wat van gehoord hebben. Zo, we zijn er doorheen, jongens. Ja, gaat het al zo snel? Jazeker, de woensdagaflevering van dit programma is al voorbij. Maar niet voordat we de simpeltjes zijn op je losgelaten hebben. En u kent hem ondertussen al, want u had hem waarschijnlijk al gehoord bij Rolf. De simpeltjes was vanmorgen vlak voor 9 uur.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 7 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. De politie heeft 7 mannen opgepakt die worden verdacht van het mishandelen van Algerijnse voetbalsupporters. De mishandeling was begin juni voor de WK-uitzwaaiwedstrijd tussen Nederland en Algerije in de Kuip. De politie heeft beelden waarop is te zien dat de Algerijnen worden geschopt en geslagen door een groep mannen. Een van de slachtoffers raakte zwaar gewond. De aangehouden mannen komen uit Rotterdam, Schiedam, Capelle aan de IJssel en Den Haag. Omdat het om voetbalgeweld gaat, krijgen ze een landelijk stadionverbod. Zorgmedewerkers in de door ebola zwaar getroffen regio Ituri in de Democratische Republiek Congo staken omdat ze niet worden uitbetaald. Op een aantal plekken werd al eerder gestaakt, maar sinds vandaag ook in het grootste ziekenhuis van de regio in de stad Bunia. Een aantal medewerkers zegt tegen persbureau AP dat ze nog geen enkele vergoeding hebben gekregen sinds de ebola-uitbraak in mei begon. Volgens officiële cijfers zijn er nu 754 ebola-patiënten overleden. Artsen zonder Grenzen noemt de snelheid waarmee het virus zich verspreidt ongekend. Landen in Europa kregen de afgelopen jaren vaker te maken met vervuiling door Sahara-zand. Het aantal momenten waarop er woestijnzand naar het noorden waait bleef gelijk. Maar de hoeveelheid stof nam toe, blijkt uit onderzoek. Inademen van het stof is slecht voor de gezondheid, zeker voor astmapatiënten. Van alle fijnstof in de lucht vormt Sahara-stof een steeds groter deel. De 11e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Noor Søren Warenschold. Na 161 kilometer was hij in Nevers de snelste in een massasprint. Olaf Kooi finishte als tweede, Jasper Philipsen als derde. Tadej Pogacar, die in het peloton finishte, blijft in de gele leiderstrui. Het weer, zonnig en warm aan de kust en in het noorden is het zo'n 25 graden. In het binnenland mogelijk 30 graden. Vanavond koelt het bij weinig wind af naar 15 tot 19 graden. Morgen wat meer bewolking, maar ook zon, wordt het opnieuw 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Radio Horizon.
0: Het nieuws van bij ons, de hits

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
2: Dorold Megens met het NOS-journaal. De gemeente Eindhoven en Defensie hebben excuses gemaakt voor de nasleep van de Hercules-ramp. Precies 30 jaar geleden stortte op vliegbasis Eindhoven een militair toestel neer, met aan boord het fanfarekorps van de Koninklijke Landmacht. 34 inzittenden overleefden dat ongeluk niet. Tijdens een herdenking vanavond op de vliegbasis benoemde burgemeester Dijsselbloem onder meer de grote onduidelijkheid waar mensen in bleven zitten na de ramp en het spreekverbod dat hulpverleners kregen opgelegd. Daarvoor bood hij excuses aan. Ook luchtmachtcommandant Steur maakte excuses namens Defensie. In de baai van San Francisco is een toeristenboot omgeslagen. Daarbij is 1 persoon verdronken. 3 mensen worden nog vermist. Amerikaanse hulpdiensten hebben 16 opvarenden gered. De boot kwam gisteren in de problemen in de buurt van het eiland Alcatraz. De hele nacht is er gezocht naar de vermisten, onder meer met helikopters en duikers. Het water is rond de 15 graden en er staat een sterke stroming in het gebied. De oorzaak van het bootongeluk is niet bekend. 7 mannen zitten vast voor het mishandelen van Algerijnse voetbalsupporters begin juni. Dat gebeurde voor een uitzwaaiwedstrijd in de Rotterdamse Kuip. De mannen komen allemaal uit Zuid-Holland en krijgen sowieso een landelijk stadionverbod. Zorgmedewerkers in Congo staken opnieuw omdat ze niet worden uitbetaald. Volgens persbureau AP gaat het om medewerkers van het grootste ziekenhuis in de regio Ituri. Ze zeggen sinds de uitbraak van ebola in mei niet uitbetaald te zijn. Zorgmedewerkers in Congo hebben vaker gestaakt om deze reden. Het weer. Vanavond is het zonnig droog en nog lang warm. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
3: Mijn naam is Rijn Waardmond van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 9 uur.
2: Dooral Megens met het NOS-journaal. De gemeente Eindhoven en Defensie hebben excuses gemaakt voor de nasleep van de Hercules-ramp. 30 jaar geleden stort op vliegbasis Eindhoven een militair toestel neer. Door miscommunicatie wisten brandweer en hulpverleners niet dat er een fanfarekorps van de landmacht in het toestel zat. 34 inzittenden kwamen om het leven. Burgemeester Dijsselbloem stond tijdens een herdenking vanavond stil bij het leed van de nabestaanden. Zo kregen ze geen antwoord op vragen en kregen hulpverleners een spreekverbod opgelegd. Behalve Dijsselbloem bood namens Defensie ook luchtmachtcommandant Steur excuses aan. De politie heeft 4 verdachten aangehouden voor brandstichting en vernielingen bij een tijdelijk kantoor van de gemeente Den Haag vorige maand. De nacht van 15 op 16 juni rukten hulpdiensten uit nadat er meldingen waren binnengekomen over een knal gevolgd door brand. Op dat moment was er niemand in het gebouw. De verdachten komen alle 4 uit Den Haag. Een van hen, een man van 40, zit nog vast. In de baai van San Francisco is een toeristenboot omgeslagen. Daarbij is 1 persoon verdronken, 3 mensen worden nog vermist. Amerikaanse hulpdiensten hebben 16 opvarenden gered. De boot kwam gisteren in de problemen in de buurt van het eiland Alcatraz. De hele nacht is er gezocht naar de vermisten, onder meer met helikopters en duikers. Het water is rond de 15 graden en er staat een sterke stroming in het gebied. Er komt steeds meer Sahara-stof richting Europa. Volgens wetenschappers is de hoeveelheid woestijnzand toegenomen de afgelopen jaren. Mogelijk door veranderingen in luchtstromen. Het is slecht voor de gezondheid om de stof in te ademen. Zeker voor mensen die al luchtwegproblemen hebben. Het weer vanavond is het zonnig, droog en nog lang warm. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon.
0: Het nieuws van bij ons, de hits.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 10 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. De Oekraïense minister van Defensie Fedorov is opgestapt. Oekraïense media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov was net een half jaar in functie. Hij moest de Oekraïense krijgsmacht moderniseren. Op sociale media schrijft hij dat het een grote eer was om het Oekraïense volk te dienen als minister van Defensie. Maar hij zegt niets over de reden van zijn vertrek. Zelensky zei eerder dat hij vernieuwing wilde binnen het kabinet. Zondag werd ook al de premier weggestuurd. Ongeneeslijk zieken in Frankrijk kunnen binnenkort hulp bij zelfdoding krijgen. Het Franse parlement heeft een wetsvoorstel daartoe aangenomen. Onder strenge voorwaarden, zoals onbehandelbare pijn, mogen ongeneeslijk zieke volwassenen een dodelijk middel toegediend krijgen. De wet was na een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, die door rechtse partijen wordt gedomineerd. De regering besloot daarop dat het lagerhuis het laatste woord zou krijgen. Volgens de Franse grondwet mag dat. De Europese Commissie heeft een plan geaccepteerd van het sociale medium X, waarin staat hoe het platform transparanter wil worden. Het techbedrijf van Elon Musk kreeg vorig jaar een miljoenenboete opgelegd omdat het niet voldeed aan Europese regelgeving. Het belooft nu dat het meer informatie zal geven over reclames en dat de zoekfunctie wordt verbeterd. Nu krijgen onderzoekers gratis toegang tot bepaalde data. De Europese Commissie noemt de voorgestelde maatregelen een belangrijke stap in de goede richting. De politie in Den Haag heeft 4 verdachten aangehouden voor brandstichting en vernielingen vorige maand bij een kantoor van de gemeente. Hulpdiensten rukten toen uit na meldingen over een knal gevolgd door brand. Op dat moment was er niemand in het gebouw. Het weer, vanavond nog lang warm, vannacht blijft het droog en helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

Leemde, Kranendonk en Valkenswaard. En

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 11 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. De Eindhovense burgemeester Dijsselbloem en Defensie hebben tijdens de herdenking van de Hercules-ramp excuses gemaakt voor de nasleep ervan. Op 15 juli 1996 stortte een militair toestel neer op vliegbasis Eindhoven. Hulpverleners wisten niet dat er een muziekkorps van de landmacht in het toestel zat. 34 inzittenden kwamen om het leven. Nabestaanden bleven zitten met vragen en kregen geen erkenning. De Oekraïense minister van Defensie Fedorov is opgestapt. Oekraïense media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Maar zelf zegt Fedorov daar op sociale media niets over. Hij was net een half jaar in functie en moest de Oekraïense krijgsmacht moderniseren. Zondag werd ook al de premier weggestuurd. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen waardoor ongeneeslijk zieken in Frankrijk onder strenge voorwaarden hulp bij zelfdoding kunnen krijgen. De wet was een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, waarna de regering besloot dat het Lagerhuis het laatste woord zou krijgen. De Europese Commissie noemt plannen van sociale medium X om transparanter te worden een stap in de goede richting. Het techbedrijf van Elon Musk kreeg vorig jaar een miljoenenboete opgelegd omdat het niet voldeed aan Europese regels. Beloof nu dat het meer informatie zal geven over reclames en dat de zoekfunctie wordt verbeterd. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich er nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren. Daar ging de rechtbank niet in mee. Het weer. Vanavond nog warm. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+.
1: En overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 12 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, is opgestapt. Oekraïense media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov was net een half jaar in functie. Hij moest de Oekraïense krijgsmacht moderniseren. Op sociale media schrijft hij dat het een grote eer was om het Oekraïense volk te dienen als minister van Defensie. Maar hij zegt niets over de reden van zijn vertrek. President Zelensky zei eerder dat hij vernieuwing wilde binnen het kabinet. Zondag werd ook al de premier van Oekraïne weggestuurd. In de baai van San Francisco bij de voormalige gevangenis Alcatraz is een plezierboot omgeslagen. Daarbij is iemand om het leven gekomen. 16 opvarenden zijn gered en 3 mensen worden nog vermist. Reddingswerkers zoeken naar de vermisten met boten, helikopters en duikers. Volgens getuigen was het water op het moment van het ongeluk wild, koud en was er een sterke stroming. De opvarenden waren aan boord van de boot in San Francisco voor een herdenkingsdienst. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich er nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren. Maar daar ging de rechtbank niet in mee. De finale van het WK voetbal gaat zondag tussen Argentinië en Spanje. In de tweede halve finale versloeg Argentinië vanavond Engeland met 2-1. Pas in de tweede helft werd het 1-0 voor Engeland. Maar in de slotfase van de wedstrijd wist Argentinië nog 2 keer te scoren. Afgelopen dag in de eerste halve finale werd Frankrijk uitgeschakeld door Spanje. Het weer. Vannacht blijft droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits

0: Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 1 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt een tanker in de straat van Hormuz te hebben aangevallen die onder Curaçaose vlag voer. Het schip zou onderweg zijn geweest naar een Iraanse haven. Volgens de Amerikanen negeerde de tanker meerdere waarschuwingen en probeerde het schip de door de VS ingestelde blokkade van Iraanse havens te doorbreken. Een Amerikaans vliegtuig schoot vervolgens raketten af op de schoorsteen van het schip, waardoor het niet verder kon varen. De VS blokkeert de straat van Hormuz sinds dinsdagavond om schepen van en naar Iraanse havens tegen te houden. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de tramrails, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen waardoor ongeneeslijk zieken in Frankrijk onder strenge voorwaarden hulp bij zelfdoding kunnen krijgen. De wet was een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, maar de Franse regering maakte toen gebruik van een regel in de grondwet, waardoor de goedkeuring van de Senaat niet meer nodig is. De finale van het WK voetbal gaat zondag tussen Argentinië en Spanje. In de tweede halve finale versloeg Argentinië afgelopen avond Engeland met 2-1. Pas in de tweede helft werd het 1-0 voor Engeland, maar in de slotfase van de wedstrijd wist Argentinië nog 2 keer te scoren. Het weer. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

0: Nieuws van bij ons, de hits die je kent.
1: De hits die je kent.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt een tanker in de straat van Hormuz te hebben aangevallen die onder Curaçaose vlag voer. Het schip, de Belma, zou onderweg zijn geweest naar een Iraanse haven. Volgens de VS probeerde het schip door de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens te komen en negeerde het meerdere waarschuwingen. De VS schoot vervolgens raketten af op de schoorsteen van de Belma, waardoor het niet verder kon varen. Waarschijnlijk gebruikt de tanker de vlag van Curaçao om internationale sancties te ontwijken. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de tramrails waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. In de baai van San Francisco, bij de voormalige gevangenis Alcatraz, is een plezierboot omgeslagen. Daarbij is iemand om het leven gekomen. 16 opvarenden zijn gered en 3 mensen worden nog vermist. Reddingswerkers zoeken naar de vermisten met boten, helikopters en duikers. Volgens getuigen was het water op het moment van het ongeluk wild, koud en was er een sterke stroming. De opvarenden waren aan boord van de boot in San Francisco voor een herdenkingsdienst. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren. Maar daar ging de rechtbank niet in mee. Het weer vannacht blijft droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag vrij zonnig, maar in het noorden ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.